0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoorn, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by verk en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

stijfheid in mijn hart. Hier die onophoudelijke droogte, Leriaans lammersblad. Rebekas maar loop die beesten, vooral ze hierom. Op zoek naar stukje gras.

zone, boerenfamilie al jarenlang. Al stap al zwaar in al drie rakorter en hier die droe rooi sand. Oor als loog zwak oeien en boep eens lammers rond. Op zoek naar stukje gras

0: Bluestasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Bluestasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouwstasie.net.

waar sy nou en of ek steeds van haar hou. Was het die Piet of Jock of die Engelsman Brandon wie sy smaak? Wie ook al hy is, hoop ek was beslis een romanticus. Ontvang sy een pik op elke wang elke ochend of selfs een baby, ek gaan jou mis.

En die tyd zijn is so 7 minute na 6. En dankie dat jy saam my kuier vandag hier so op maandag. Ja, maandag. En dit is alreeds die 8ste van juni. Ja, cheers, morgen. Morgen, Philip. Ja, ek sien jy het ook daar een koffiekie daar by jou. So, ja, ons moet ons nou maar die hele week of die nieuwe week ingaan met die koffiekie. Ja, dus seker nou maar beter as een glaasje Coca-Cola. Ja, so iets van jou. Maar in elk geval, ons kyk lekker saam. Baie dankie julle saam kuier. En kom ons raak beweeglik. Nou, as my nou dan so'n bykie die bloed daar, die aarde kry, of die suurstof belaaide bloed. En ja, ons moet al die, let's give the body a wake-up call. Ja, wake up body, wake up. Is maandag. Ons moet die hele week, die nieuwe week moet ons nou ingang. Hallo Bernie, hallo Janssen, Philip, Odette, David, Sandile, Emmy Meyer, Jurgens, Luke, Toomey. Ja, daar is so my hele klomp mense wat saam met ons kyk. Janssen, more. Ja, wie staan nou nog? Amanda ook hieronder. Maar ja, kom ons raak beweeglik en ons doen het met Eddie Grant. Give me hope, Joanna.

Ja, Neil, jij is ook gegroet. Goedemorgen. Natasha is ook daar. Devga is ook daar. Morgen, jullie. Ik hoop niet, jullie krijgen te koud niet. Philip zei, ik krijg een beetje koud, ja. Je lijf is stijf van die koude. Ja, je is er zo ook zo een beetje. Maar ik is blij dat jullie samen tot keien. Nou ja, ons beweegt dan naar onze meelgooi episode. Seizoen 3, episode 126. Dank je ook Neil, ons oude tier, wat weer vroeg opgestaan in die groot scherm om aangezitten. Om daar op die Google 2 kortboeken. Ja, 1 kortboek, Philip, en 2 kortboeken, Neil. Ja, ik heb een lange broek aan. Ja, ik is maar chicken. Ja, Neil heeft weer een groot scherm opgemaakt, die Google Sheet. En voor ons zijn nummers te geven. Dank je, Neil. Waardeer. Maar ja, kom ons gaan zo'n beetje dansen. Jullie grijpen een shaker. Jullie schud zo'n beetje meel op je vloer. Jullie grijpen mama, voor papa, die kat, die ketel, die kartel, die koeksister, die... dat is niet meer gedaan. Die kortbroek, ja. Of die kartel, die ketel, die koekroller. Ja, mag je zakken. Jij grijpt zo'n beetje enig iemand. Enig iets. Om mee te dansen. Hoe Catherine gisteren gezegd, warm varkje. Of die kraai, ja.

En dit was natuurlijk de man Kennedy daar met Kiss Me. Ja. Ik weet of jullie tennis gekeken hebben in de avond. Het was nogal een heel aanzienlijk spel. Die laatste tennis match. Spel, ja, bij die Franse Open, ja, wat, maar ik ga net ook weer iets aan en niet zeggen daar, maar ja, dat was eigenlijk een baie goeie spel geweest, ja, maar hij is zwaar gekry, die ou wat gewen het, hij is zwaar gekry, want ja, het baie uit een waardige opponent gehad, kan ik daarom zeggen. So ja, het glad nie makkelijk gehad nie. Maar ja, ons net so in die nuus, dan sal ek vir jou bietjie vertel daarvan ook. So ja, kom ons gaan aan met Cherie. Whose bed have your boots been under? Ja, ek het vrijdag ook gespeeld, maar ja, ons luister om weer.

Ja, en dat is 6:48 en het is lekker om Sambio te kijken. Natuurlijk, ja, we Sambio kijken. Maar Rico is daar, Neil, all the way from England. Good morning, Neil, good morning, good morning. Claudine is ook hier, ja, Claudine, die kennis bezig met examen. Ja, ik heb nou gekeken, die kwartaal sluit die 26e juni. En dan begint weer die 21e juli tot die 23e september. En als ik zo kijk, dan besef ik ook maar, ja, de jaar is omtrent halfpad voorbij. Maar ja, en dan die 21ste, 22ste, dan is het nou weer die draaide seizoene, dan raak ons daar weer langer en die nachten korter. Yeah, sommer so pad. ja, ik is baie opgewonden daar. Ik is niet echt een wintersmens nie, maar ik het groot geworden in die Kaap, altijd in die Kaap geblei. Alhoewel ik daar met tijdje dan op mijn langer geblei. Charlie, XCS!

Ja, Broken Souvenirs van Pussycat, die tweede keuze. En die eerste keuze was What's Up? Four Non-Blondes. Ja, kan er weer een song daarvan maken? Ja, ik wonder, paar interessant. In elk geval, jij kan kiezen, nummer 1 of nummer 2, en dan speel ik om voor jou. Kom, eens gaan aan met Isaac Tafel, weer in.

En die tyd is so 7:23. En dit was natuurlik Isaac Davelda met Weer en Weer. Martie Marais, Mims is daar, Mariska, Wiesan nog, Rywin, Keira is ook daar, en die hele klomp mense was saam met ons. Keira, ja, lekker. En onthou maar net, dit is maandag, en ons doen ons altyd so 'n woordjie op maandag. Nou, vir ons een woordjie, moet het blijf nou nie aanstoot neem nie, maar ek vind dit, ek het die woord, dat ek, eerste keer wat ek nou raak leer, ek weet nie of ek hom kan gebruik vandag nie, maar dit is net vir my so interessant, dat ons hierdie wonderlijke vermoe het, om goed te kan skep, weet, vooral in die taal, ek is mal oor die taal, en vir ons een woordjie is slet sappies. Nou, ek weet nie of jy idee het wat het is nie, maar toe ek het nou eerste keer gehoor, het ek gedink, wat op dees aarde is, een slet sappie. Wat een raai. Dit is 5% alcohol drankie wat in die handel beskikbaar is. So is nie dat 47, 45, weet die sterk manne nie, is maar net 5% alcohol. So slet sappie. So miskien moet ek dat nou vir my in my kaart noem vir oogend, hoe slet is. Een slet een sappie gaan koop, jy het om die dag in te gaan. Ja, baie interessant. Kom ons hoor, wat sê Desmond Wolf, die woorde in my?

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Dis was Los Luigi op jou stasie.
2: Die program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardewarewinkel. Jou een-stop hardewarewinkel.
3: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy

0: van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-51 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Dit was natuurlijk jou oogend opskop, vier in een rij boere muziektreffers. Ek hoop jy daai saam met my geniet. En het lyk toe nou nie of hulle so gesukkel het nie. ja, kyk jy so, dit was natuurlijk ons borg daai gewees. Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. En ek sê vir julle baie, baie dankie vir julle borgskap. Dit maak het moontlik dat ons elke dag van die week hier kan sit en heeft vir jou die beste muziek bring. En natuurlijk jou boere muziektreffers. Ja, onthou, net na my is het die landbouspan met in is. Dan is dit jou 80s lekkere muziek. En dan van 1 uur af is dit een rooies wat vir jou vat tot 4 uur toe. En daarna is dit wat is oorskakel harties toe. En dan 7 uur is Dirk in die huis met motorsport vanaand. So sommer nog een hele propvol programma en net vir jou hier op jou stasie. Natuurlijk waar jy saak maak. Lia met Ek Belei.
2: Jou stasie.

0: jou stasie vir keer.
1: Byt Gauteng is Sulzan een voertuig op die N3 suidwaarts by die afrit na Van Burenweg M52. Middelbaan is geblokkeer daar, wat vertragings veroorsaak, like so'n klein trokkie of 'n ding wat daar so afgebreek het. Sulzan een voertuig op die R21 afrit na N12 weswaarts by Rondebult. Linkerbaan is 'n slyt daar, wees toch asseblief versigtig. Right, KwaZulu-Natal, 17 meter terug, Sulzan een vragmotor op die N3. En noordwaarts na Hammersdale, linkerbaan is versper, asblief versigtig daar so, en aan padwerk op die N3, twee richting tussen Ashburton en New England Road, beperkte bane daar, wees asblief geduldig en versigtig. Kaapstad verkeer, ons loer gogo wat hier aangaan, ek sien so 5 minute terug, stilstaande voertuig daar op die N2 uitwaarts by Jake Gerwel afrit, rechterbaan is versper daar so, wees asblief versigtig, voertuig wat ontklaar geraak het, en dan ook ongeluk wat plaasgevind het op die N1 uitgaan, uitwaars voor Okavango, en na, dit gaan een absolute nachtmerrie wees, volgens die foto's hier so, is dit een absolute nachtmerrie. N1 uitwaars voor Okavango, alle bane is oop, verwag vertragings daar, en ja, soos ek gesê het, die voertuig wat omtrend gestek is, daar is een voertuig van die pad af, so allemaal wil ons nou kyk. So dit is jou verkeer van nou, wees toch maar voorzichtig, vooral in die Kaap, waar ook al jy is, as het reen, die paai is nat, raai ligte aan, hou jou afstand, hou jou veiligheidsgordel aan, en maak seker, jy kom veilig by jou bestemming.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt door TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Nou ja, die naweekse rugby was, soos ek vroeger gesê het, was een opgewonde saak, was een hartseer saak, dit was ja, so'n bietjie teleurstelling, dit was alle emoties in een gewees, en ons gaan nou so'n bietjie gesels daar oor, maar kom ons maak eens musiek saam met Anton Botha met Splinte Nieuwe Vellies.

0: Ach nee, man. My kraan brup brup. Die plafond sag sag. En die meef. Jo, hy nie bang. Bring het. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons fix ceilings, painting, in old eye general home in business maintenance thingabinger. Klein job, for a job. Shop or face. We do it quick, quick, last, last, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemdangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Kijk, een jachter ken ek goed, ek ken sy game.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte in die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sagpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Terrenoord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse, beste dienste.

0: SFM Nuus.
1: Dus hartelijk goedemorgen, joh. Er is op die kop 4 uur en tijd voor Nuus op RTCFM, jouw statie en de Big Valley Radio.

Allemaal dadelijk. Goedemorgen. Ja, bij welkom. Je zit geschakeld bij Artis FM, maar ook op Iris Darim, die zenders van jouw statie en drie Big Valley Radio. Goedemorgen. Bij welkom bij die programma Huiswaarts Sammedijn. Wat jou is toe op hierdie maandag, natuurlijk die 9e, waar is vandaag? Die 8e, nee, is nog die 8e, morgen is die 9e, maar bij welkom aan jou. En hoop je de prachtige maandag gaat zover. Kom eens kijken hoe ver ons jou kan huis toe van vanmiddag. Ons het wat interessante bijdraas, die nieuws is natuurlijk om 5 uur weer. Ons kijken ook naar jou streeks weer, dan is niet woordraai van de middag nie, maar wel morgenmiddag om 4:30. Ons doen het hierdie maand net 2 keer in die week, dinsdag, donderdag. En dan het ons ook vir jou actualiteit om 4:45 nuus fokus. Kyk na die belangrikste nuussake van die dag. Dan 5:30 kant jou sportbulletin. Dit is een heerlijke gesels saamkuier. Jou boodskap versoeken welkom. Onthou ook vanavond 4:45 kant is dit kids versoeken tyd. Bring jou boogte van die verkeer. Ons kyk ook na jou weer in die omgeving. Op dan in die streek. En ook natuurlijk jou nationale weerverslag net na die 6:00 nuus vanavond.

0: Vanaf hier op het oorboog te brengen van dit wat aangaan en die marktplek. Ons gaan een handelsbreek nemen. We straks met muziek. Onthou niet ons WhatsApp-nummer als je enig verkeersprobleem hebt. Het is 061-511-2602.
1: Weet jij waar die verschil tussen IVA en IVB-stralen is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Tobias Bourdon tot Hartenbos. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jij luistert naar Hardies FM, waar ons dingen anders doen.

Prachtige naam van Wilmarie Senegal. En wel, ons zit nou wel niet vanmiddag woord draaien, maar ons spelen een ander spieletje, wat we altijd ook spelen. Dit is natuurlijk thema en lyriek.

0: Ik zoek bij jou die thema van vanmorgen. Uit die volgende drie liedjes die wat ons reeds gespeeld heeft, heb ik veel gespeeld. Een van natuurlijk Wilmer die Senekamp, baie. Hier is ons volgende liedje is eenetjie van, ek maar nie, die kunstenaar zijn naam van, geen nie, maar Tweedledee, Tweedledum. En dan gaan ons luisteren naar, en ons gaan afsluiten met Elton John. En ek wil even my baie mooi luisteren naar die volgende twee liedjes. Sê vir my, wat is die thema van vandaag, sy thema en lyriek? En diezelfde reel geldt, als jij eerst is met die correcte antwoord, kan je een liedje kiezen van jou kiezen, wat ik voor jou net na 5 speel. En tweede, derde, vierde plek deelnemers net na 6 vanavond. Dit een lekker pretspeelkie, om te kijken hoe goed ken je jou muziek. Dus huiswaarts samen met hen, rechtstreeks, hier op RTC FM en ook op jouw statie en Riebeek Valley Radio. Kom ons luister naar die volgende een in vanmiddag, sy thema lyriek. En het is Tweedledee, Tweedledum.
1: Hallo. Ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

ons hartelijk goedemiddag. Is ons kakel op je gunstelingprogramma is waard zometeen. We doen het thema in lyriek vanmiddag. En ons het twee deelnemers gehad, waarvan een heeltemal in die kolles met so die eerste probeerslag. Wat is die thema van vanmiddag se speletjie? Ons het vir jou daar die eerste liedjie gegee van Wilmer die Senekal, waar sy gesing het van Baie natuurlijk. En net daarna het ons gehad die kunstenaar Middle of the Road, Tweedledee, Tweedledum. En afgesluit met Elton John se Goodbye Yellow Brick Road. Ja, het gaan oor Baie. Dit is precies waarna ons vanmiddag verwijs. Hoewel het miskien soortgelijk mag klink aan die woorddraaispeletjie, is dit nie rechtig nie. Dit is ons thema vanmiddag. Dit is Paie, wel gedaan aan Ronel Pieters van Bloemfontein in die eerste plek. Ja, dit is dan vanmiddag se thema en lyriek, 20 minuten voor 5. Ons het een handelsbreek om 4:15 en dan het ons verjaardag keerspel. Kunstenaar, wat vir jaar internationale kunstenaar, so blij gerus ingeskakel om 5:00 is daar weer vir jou nuus. Is die muziek van Brotherhood of Man, Catch Me If You Can.

XFM Nieuws. Zadelijk een goedemiddag aan jou. Er is op die kop 5 uur in tijd voor Nieuws op RTCFM, jouw statie en Riebeek Valley Radio.

Hey, wat gebeurt in Nice? Goedemiddag, mijn naam is Hein. Wat gebeurt in Nice om 5 uur middag? Vanmiddag in Nice, Nigeria heeft de eerste repatriatievlug voor zijn burgers in Zuid-Afrika uitgesteld, weens logistieke problemen. Die stap volgt na protestoptreden tegen ongedocumenteerde immigranten recht oor Zuid-Afrika. Ghana en Zimbabwe het ook van hulle burgers gerepatrieer. Meer dan 70 Zimbabwese migranten het per bus by die Beitbrug grenspos aangekom. Hulle sê hulle het uit die Weskaapse dorp Mosselbaai gevlug uit vrees vir hulle veiligheid. Ghana het reeds 100 van sy burgers teruggevlieg na hulle land van herkomst. Die adjunk hoof van misdaad intelligentie generaal-majoor Firoz Khan het 2 dringende hofaansoeke by die Johannesburgse Hooggeregshof teruggetrek wat verband hou met die Matlange Kommissie van Onderzoek. Het sluit in sy pogings om onderzoek

doet om toegang tot de elektronische toestellen te verkrijgen, waarop tijdens de klopjacht op 10 mei beslag gelegd is, als ook een bijkomende provinciale uitvoerende comité oor die naweek. Die KwaZulu-Natalse secretaris Zodwa Mchali se skorsing volg naar openbare verklarings waarin sy Shinga steen. Die partij sê Mchali is vir 3 maanden geskors, hangende onderzoek naar gedrag. Daar benevens is Sibusiso Makabela as nationale voorzitter verwijder en Banwenile Mtlongo as nationale organiseerder. Die drie is saam met Tuba Dwala uit die partijse NIK en nationale werkskomitee verwijder. Die NFP sê die besluit is daarop gemik om discipline, aanspreeklikheid en organisatoriese stabiliteit te versterk. Met jong president Paul Masetili het in Johannesburg met die president van Singapore Tharman Shanmugaratnam vergader. Die ontmoeting het gefokus op beleggingsgeleenthede, vaardigheidsontwikkeling en die versterking van handelsbetrekkinge en ekonomiese samenwerking tussen Suid-Afrika en Singapore. Tharman is op 'n werkbesoek in die land en woon die wel

0: is eigenlijk het lange dag van natuurlijk een geweest van Ray Dillon, geboren van jou. Gevraagd en aangevraagd door die winnaar van vandaag zijn thema en lyriek, Ronel Pieters van Bloemfontein, wat gesê daarin, die thema is paaie. Baie dankie daar Ronel vir jou deelname, ek hoop jy het jou keuse van muziek geniet. Ons kyk gewoon na jou streeks weer, vir die drie verskeie streke, waar ons luisteraars het, Harties FM en dan ook Brackenfell. Jou stasies luisteraars dan in Riebeek Vallei, vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Goed, kom ons maak gewoon die weerkaart op en dan daarna gaan ons gauw een handelsbreek neem, voordat ons so'n bietjie muziek vat en dan uiteindelik uitkom by vandagse nuusfokus. As ons net gevind het, kyk hier so na die weerkaart hier voor ons. Morgen is dit dinsdag, een minimum van 8 en een maximum van 22, wat voorspel word hier na die Bespoort. Woensdag sal die temperatuur sogenaamd dieselfde bly, 9 in die ochend 20 deur die dag, donderdag ook 9 in die ochend 20 deur die dag, so lyk dit ook vrydag. Teen saterdag sal die temperatuur iets van toeneem tot en met 23 ochendtemperature maar rondom 8 tot 9 grade. Dan vinnig die situasie in Brackenfell vir die luisteraars van Riebeek Valley Radio. Morgen, dinsdag daar, 7, maximum 18. Woensdag, een minimum van 7, maximum 19 gedeeltelik bewolk. En dan reën weer in die vooruitsig vir donderdag, minimum 9, maximum 16. 7-15 vrijdag en saterdag 7-16. Kom ons kyk gauw na die weersomstandighede in Riebeek West vir die luisteraars van Riebeek Valley Radio. Amper dieselfde, morgen dinsdag 8-18, dan woensdag 7-21, donderdag 9-16 en vrijdag 7-14. En dis hoe die situasie lyk vir die luisteraars van Riebeek Valley Radio. Kom, ons neem een vinnige handelsbreek, ons neem een bykie muziek neer aan na, en dat is die tyd vir natuurlijk vandag sy nuusfokus.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor

Enthousiaste begin worden, jouw jongste Nies en Nies hoogtepunten. En dit is natuurlijk Nies focustijd hier op Hardies FM. Kom eens kijken naar die nietste. En dit is natuurlijk die hele ding over die buitenlandse druktans wat in die Nies is. En president Sadler om op ons als jongste nationale rede over die landse immigratievraagstuk het gemengde reactie ontlok. Action SA beschrijft dit als zwak en reactionair, terwijl die DA sy focus op die economische oorzaken van werkloosheid verwelkom het. Nou, ons nieuwsbron het vroeger bericht, Ramaphosa had zondagavond in een rechtstreekse toespraak een 5-punt plan aangekondigd om onwettige immigratie hok te slaan. Met strenger wetstoepassing, beter grensbeheer, optredens tegen corruptie, herziene immigratiewette en grotere samenwerking met andere Afrika-landen. Nou, volgens meneer Herman Mashaba, die president van Action SA, weerspieel die nationale rede die ANC's historische onvermoe om Zuid-Afrikaanse grenzen doeltreffend te beveiligen. Hier is een dringende probleem, denk ik, wat baie ernstig aangespreek moet worden.

Alles en al wat ons nieuws aan betreft. Belangrijkste nieuws, hoogtepunten van die dag, nieuwszaken van die dag. Daar is wel ander, maar ons gaan nie daaraan raak op hierdie stadium nie. Ons gaan dit eers net daar laat. Ons gaan nou gauw kyk na die verkeer wat op die paai aangaan. En wat natuurlijk belangrijk genoeg is om vir jou te meld as daar enige probleme is op die paaie.

0: pork skit on a body boss fell pieces for skip the money whole po basic bell mask and even my 30 foot porta 30 foot porta.
1: Muziek, een van Tamlin Wissels, volgende Plan B.
2: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek voor jou oren.

0: moet zeggen, het was een wel interessante winter in. Ik zelf voor de dopgoos zo op afstand. Maar niet toch wel verder hier aan te vatten en een beetje uit te breiden. Antonelli heeft die tweede keer perfect weggesprongen. Dus na 40 minuten kalm gebleven te midden van die drama en chaos. Het heeft dan geslaagd om Lewis Hamilton zijn Ferrari achter hem te houden. En nog een belangrijke overwinning te beklinken. Achter Hamilton, die zevenmalige wereldkampioen, was Isaac Hadjar derde geweest op die podium om zijn eerste podiumplek voor Red Bull te behalen. Hadjar is echter na die wedstrijd onderzoek voor een moeilijke overtreding tijdens die rooivlagfase. Antonelli, zijn 5 overwinnings in die eerste 6 wedstrijden van die seizoen, het om nu 68 punten voor zijn Mercedes-panmaat George Russell laat uitstijgen. Russell het een moeilijke middag beleef na nog een teleurstellende naweek. 2 strafboetes van 5 seconden elk het Russell zijn wedrenning heeltemaal verwoes. Hij kon geen punten verdienen en het tot 13e plek teruggezakt. Nog een groot terugslag voor zijn kampioenschapspoging. Russell het eerste straf van 5 seconden ontvang omdat hij blijkbaar te vinnig gereden het in die Kuiperbaan. Daarna is hij door een rijstraf gepenaliseerd omdat hij niet zijn oorspronkelijke straf behoorlijk uitgediend het nie. Nadat werktuigkundiges aan zijn motor geraakt het tijdens een Kuiperstop, terwijl die veiligheidsmotor ontplooi. So dan, gisteren is een Grand Prix, is een dag in een Grand Prix vol baie hoog drama. En nou ja, ons hoop maar die volgende een gaan beter afloop. Een beetje golfnieuws om ons sportnieuws mee af te sluiten. Dit gebeurde al dag dat die wereldse 2 voorste manspelers op die golfranglijst albei in een toernooi sukkel nie. Nou, dit was die afgelopen paar dagen die geval met die Amerikaner Scottie Scheffler, als ook die Noord-Ier Rory McIlroy in die Memorial toernooi. Want bij die Murfield of die Murfield Village buitenclub in Lynn in Dublin, Ohio, beslissers albei het in een gezamenlijke 12e positie geëindigd, achthouwe achter die winner. In tegenstelling daarmee die wereldse voorste vrouwenspeler, die Amerikaner Nelly Korda, die Amerikaanse Open voor vrouwen, haar 4e major titel gewin. Baie geluk. Er is dan al van ons sport die zo betreffen vandaag. Dus 2 en, krijg ik amper 38 minuten na 5. En dat betekent dus 22 minuten voor 6. Kom, maak muziek. Net na die handelsbreek om 17:15, kuts verzoeken als jij misschien een speciale liedje wil horen of aanvraag voor iemand de boodschap die misschien moeilijk heeft, dan kan ons het uitzaaien tussen 17:15 en 18:00. 18:00 het ons jouw laatste nieuwsbulletin en daarna het ons voor jou reizigers weer en nationale weer vooruitzichten. Maar ja, er is dan tijd voor muziek. Hier is Dozy met Tussen Jou en Mij.
1: Dit is Nico, ek is van Rietfontein, Pretoria. Ek luister hier na Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

0: SFM Nies.
1: Zadelijke goedenavond aan jullie, dus op die kop 6 uur in tijd voor Nies op Bartis FM, jouw statie en Riebeek Wenny Radio.

prachtige stukje muziek dan van de Triplets, Dancing in the Shadows. En Liani meevoert dit met Als ik tijd kon terugdraaien. Kom eens kijken vinnig naar die weer vanmorgen. Dat is jouw minimum en maximum temperaturen. En dan natuurlijk daarna gaan ons gauw vinnig weer een handelsbreek nemen.

0: As ons vannacht die weerkaart oopmaak, hard op die spoor, môre dinsdag die 9de juni, een minimum van 8 en een maximum van 22 wat voorspel word. Kom ons kyk gaan vinnig na die rest van Suid-Afrika. Pretoria môre 8, 22. Johannesburg 9, maximum 21. En dan Kaapstad môre 12, maximum 19. En Durban 16, 22. Reen en donderbuie. Bloemfontein, een minimum van 3. Baie koud in die ochend daar. 3 minimum, 19 maximum. Polokwane 7, maximum 24. En Appington 6, met een maximum van 23. Port Elizabeth morgen 15, een maximum 20. En Oos-London 15, maximum 22. Dit is dan jou temperature van morgen in die grootste dele of dorp en stede. As ons kyk na Brackenfell, vir die luisteraars van jou stasie, daar diezelfde als Kaapstad zelf. En het is morgen 7 minimum, 18 maximum. Die luisteraars van Riebeek West in die Westkaap. Dinsdag morgen daar minimum 8, maximum 18. En dat is dan jouw reizigersweervoorspelling en nationale weervooruitzichten voor die groter centra in Suid-Afrika.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: Zoek een black meer van mij.
1: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouwstatie.net.

Jij was beautiful, een bal voor het wees. En ik was zo verskrik en verskrik ik lief voor jou. En ik en jij het op grafden op trein, op voortverleien. Ze achter iets gevrij en nou is jij en jouw man. Bouwt computer en een lust. En last winter, you try to cut above your wrist. En nou schrijf jij van

het ooit een vir my soen nie. En dis miskien soos een story uit die huis genoot, maar hy het een aanskielik vir my weggestoot. En in die reweel mirror jou gezicht gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart

0: kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
1: In a bar in Toledo, across from the

competitie, bij die Joe. Ray en Bobby staan in chat bij die Abrisie, dat is vol. Je gebruikt mijn moes en Fanny als permissie. En je stapt mij ook een senior als kiesie. Ik daag je uit de limbo-competitie, Bobby Jansky, Tien McNally.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, repowering, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 64

0: Yo Stassi.
1: Der Himmel kreip die Wolke in weven donkergrijs kombers. Als bang maakt Skadi's flikker en die skynsel van die kers. Die nacht het om ons toegevou, die maan het ook verdwijnt.

Al breng die donkere wolken omweer, al val die sterren uit de lucht, al verkast die zon soms skielijk, kom hij altijd toch weer terug. Breng jouw zorgen hier

0: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.
1: Hello darkness, my love.